0: Tijdperk. Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost.
1: Goedenavond. Bij het Indisch Monument in Den Haag is herdacht dat het 81 jaar geleden is dat Japan capituleerde en de Tweede Wereldoorlog eindigde in het voormalig Nederlands-Indië. Premier Jette en minister Sterk legden namens de regering een krans, gevolgd door een minuut stilte en diverse toespraken, waaronder door schrijver Maddie Stolk. Op ongeveer 80 locaties in Nederland vonden vergelijkbare herdenkingen plaats. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die probeerden vanuit Marokko illegaal de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden, waarvan het merendeel afkomstig zou zijn uit landen ten zuiden van Marokko. Marokko heeft een deel van hen met bussen naar de stad Ouarzazate aan de rand van de Sahara gebracht. Erfprins Alois van Liechtenstein heeft bekendgemaakt dat toekomstige vrouwelijke leden van de vorstelijke familie de troon kunnen bestijgen. In Vaduz kondigde de 58-jarige erfprins deze verandering aan op de nationale feestdag van Liechtenstein. Vrouwelijke afstammelingen krijgen daarnaast voortaan dezelfde inspraakrechten als mannelijke familieleden bij familiaire kwesties. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn een man van 71 en een vrouw van 72 uit Oss om het leven gekomen. De file waarin het ongeval gebeurde was veroorzaakt door tientallen tractoren op weg naar een boerenprotest in Den Bosch. 6 mensen raakten gewond en het politieonderzoek naar de toedracht loopt nog. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Kans op buien. Vannacht wordt het overal droog en klaart het iets op. De temperatuur daalt naar 14 tot 18 graden. Zondag is het wisselend bewolkt en droog bij 22 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Bij het Indisch Monument in Den Haag is herdacht dat het 81 jaar geleden is dat Japan capituleerde en de Tweede Wereldoorlog eindigde in het voormalig Nederlands-Indië. Premier Jette en minister Sterk legden namens de regering een krans, gevolgd door een minuut stilte en diverse toespraken, waaronder door schrijver Maddy Stolk. Op ongeveer 80 locaties in Nederland vonden vergelijkbare herdenkingen plaats. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die probeerden vanuit Marokko illegaal de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden, waarvan het merendeel afkomstig zou zijn uit landen ten zuiden van Marokko. Marokko heeft een deel van hen met bussen naar de stad Ouarzazate aan de rand van de Sahara gebracht. Erfprins Alois van Liechtenstein heeft bekendgemaakt dat toekomstige vrouwelijke leden van de vorstelijke familie de troon kunnen bestijgen. In Vaduz kondigde de 58-jarige erfprins deze verandering aan op de nationale feestdag van Liechtenstein. Vrouwelijke afstammelingen krijgen daarnaast voortaan dezelfde inspraakrechten als mannelijke familieleden bij familiaire kwesties. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn een man van 71 en een vrouw van 72 uit Os om het leven gekomen. De file waarin het ongeval gebeurde was veroorzaakt door tientallen tractoren op weg naar een boerenprotest in Den Bosch. 6 mensen raakten gewond en het politieonderzoek naar de toedracht loopt nog. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Kans op buien. Vannacht wordt het overal droog en klaart het iets op. De temperatuur daalt naar 14 tot 18 graden. Zondag is het wisselend bewolkt en droog bij 22 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Knetter hard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: It's Power FM.
2: Is ook zo'n maatland van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio.
0: It's Power FM.

0: Ik ben Arno Drost.
1: Goedenavond. Bij het Indisch Monument in Den Haag is herdacht dat het 81 jaar geleden is dat Japan capituleerde en de Tweede Wereldoorlog eindigde in het voormalig Nederlands-Indië. Premier Jette en minister Sterk legden namens de regering een krans, gevolgd door een minuut stilte en diverse toespraken, waaronder door schrijver Maddy Stolk. Op ongeveer 80 locaties in Nederland vonden vergelijkbare herdenkingen plaats. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die probeerden vanuit Marokko illegaal de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden, waarvan het merendeel afkomstig zou zijn uit landen ten zuiden van Marokko. Marokko heeft een deel van hen met bussen naar de stad Ouarzazate aan de rand van de Sahara gebracht. Erfprins Alois van Liechtenstein heeft bekendgemaakt dat toekomstige vrouwelijke leden van de vorstelijke familie de troon kunnen bestijgen. In Vaduz kondigde de 58-jarige erfprins deze verandering aan op de nationale feestdag van Liechtenstein. Vrouwelijke afstammelingen krijgen daarnaast voortaan dezelfde inspraakrechten als mannelijke familieleden bij familiaire kwesties. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn een man van 71 en een vrouw van 72 uit Os om het leven gekomen. De file waarin het ongeval gebeurde was veroorzaakt door tientallen tractoren op weg naar een boerenprotest in Den Bosch. 6 mensen raakten gewond en het politieonderzoek naar de toedracht loopt nog. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Kans op buien. Vannacht wordt het overal droog en klaart het iets op. De temperatuur daalt naar 14 tot 18 graden. Zondag is het wisselend bewolkt en droog bij 22 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
2: Goedemorgen. Het dodental door de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot 294. Meer dan 300 mensen worden nog vermist en enkele duizenden mensen zijn gewond geraakt. De beving werd gevoeld in Panama, Ecuador en Venezuela. En president Abelardo de la Espriella heeft de Verenigde Staten gevraagd om Colombia een tijdelijke opschorting van importheffingen te geven. Het Poolse dorp Konotopi heeft een Mariabeeld van ruim 55 meter hoog ingewijd. Het beeld is daarmee aanzienlijk hoger dan het Jezusbeeld in Rio de Janeiro, dat inclusief sokkel 38 meter hoog is. Bij de inwijding in het dorp met minder dan 150 inwoners werden honderden bezoekers getrakteerd op rode rozen die uit helikopters neerdaalden. In een appartementencomplex in Oosterhout is in de nacht brand uitgebroken op de vierde verdieping. Meerdere bewoners zijn door de brandweer geëvacueerd en behandeld in ambulances. Eén persoon is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Rond 3:15 was de brand onder controle en omwonenden wordt gevraagd ramen en deuren gesloten te houden. In de Spaanse provincie León zijn twee vrouwen om het leven gekomen door een modderstroom in het dorp Manzanedo de Valduesa. Twee kinderen raakten daarbij licht gewond en 6 mensen waren op dat moment aanwezig in de wijnkelder waar het ongeval gebeurde. In de nabijgelegen plaats Buzas zijn meerdere auto's weggespoeld, maar daarbij zijn geen gewonden gevallen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wisselend bewolkt en droog bij 22 tot 26 graden. De wind is matig uit het noordwesten. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Bruno of Kamerbreed Stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
2: Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
2: Goedemorgen. De Britse dressuur-amazone Charlotte Fry heeft in Aken de wereldtitel bij de Kuur op muziek gewonnen. De Nederlandse Marieke van de Putten werd zesde en Dinja van Lieren eindigde als twaalfde. Fry won eerder ook al de GP Special met haar paard Glamourdale. In Oosterhout in Noord-Brabant is na middernacht brand uitgebroken in een appartementencomplex met 6 verdiepingen. Bewoners werden uit het gebouw gehaald en opgevangen in ambulances. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Mensen in de buurt kregen het advies ramen en deuren te sluiten. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn 2 vrouwen omgekomen door een modderstroom in het dorp Manzanedo de Valduesa. 2 kinderen raakten licht gewond, terwijl 6 mensen in totaal aanwezig waren. In de wijnkelder waar het gebeurde, in het naburige Boezas, zijn meerdere auto's weggespoeld, maar daar vielen geen gewonden. Het dodental door de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot 294. Meer dan 300 mensen worden nog vermist en enkele duizenden mensen zijn gewond geraakt. President Abelardo de la Espriella heeft aan de Amerikaanse president gevraagd om de importheffingen op te schorten om de zwaar getroffen economie te steunen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wisselend bewolkt en droog bij 22 tot 26 graden. De wind is matig uit het noordwesten.
1: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phone House eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phone House. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll

0: right back.
1: Zet nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen.
2: In Oosterhout in Noord-Brabant is na middernacht brand uitgebroken in een appartementencomplex met 6 verdiepingen. Bewoners werden uit het gebouw gehaald en opgevangen in ambulances. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Mensen in de buurt kregen het advies ramen en deuren te sluiten. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De Britse dressuur-amazone Charlotte Fry heeft in Aken de wereldtitel bij de Kuur op muziek gewonnen. De Nederlandse Marieke van de Putten werd 6e en Dinja van Lieren eindigde als 12e. Fry won eerder ook al de GP Special met haar paard Glamourdale. Het dodental door de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot 294. Meer dan 300 mensen worden nog vermist en enkele duizenden mensen zijn gewond geraakt. President Abelardo de la Espriella heeft aan de Amerikaanse president gevraagd om de importheffingen op te schorten om de zwaar getroffen economie te steunen. In de Spaanse provincie León zijn 2 vrouwen omgekomen door een modderstroom in het dorp Manzanedo de Valduesa. 2 kinderen raakten licht gewond, terwijl 6 mensen in totaal aanwezig waren. In de wijnkelder waar het gebeurde, in het naburige Boezas, zijn meerdere auto's weggespoeld, maar daar vielen geen gewonden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wisselend bewolkt en droog bij 22 tot 26 graden. De wind is matig uit het noordwesten.
1: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. Het dodental door de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot 294. Meer dan 300 mensen worden nog vermist en enkele duizenden mensen zijn gewond geraakt. President Abelardo de la Espriella heeft aan de Amerikaanse president gevraagd om de importheffingen op te schorten om de zwaar getroffen economie te steunen. In de Spaanse provincie León zijn twee vrouwen omgekomen door een modderstroom in het dorp Manzanedo de Valduesa. Twee kinderen raakten licht gewond, terwijl 6 mensen in totaal aanwezig waren. In de wijnkelder waar het gebeurde, in het naburige Boezas, zijn meerdere auto's weggespoeld, maar daar vielen geen gewonden. In Oosterhout in Noord-Brabant is na middernacht brand uitgebroken in een appartementencomplex met 6 verdiepingen. Bewoners werden uit het gebouw gehaald en opgevangen in ambulances. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Mensen in de buurt kregen het advies ramen en deuren te sluiten. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De Britse dressuur-amazone Charlotte Fry heeft in Aken de wereldtitel bij de Kuur op muziek gewonnen. De Nederlandse Marieke van de Putten werd 6e en Dinja van Lieren eindigde als 12e. Fry won eerder ook al de GP Special met haar paard Glamourdale. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wisselend bewolkt en droog bij 22 tot 26 graden. De wind is matig uit het noordwesten. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: FM.
1: The finest.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. In de Spaanse provincie León zijn twee vrouwen omgekomen door een modderstroom in het dorp Manzanedo de Valduesa. Twee kinderen raakten licht gewond, terwijl 6 mensen in totaal aanwezig waren. In de wijnkelder waar het gebeurde, in het naburige Boezas, zijn meerdere auto's weggespoeld, maar daar vielen geen gewonden. Het dodental door de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot 294. Meer dan 300 mensen worden nog vermist en enkele duizenden mensen zijn gewond geraakt. President Abelardo de la Espriella heeft aan de Amerikaanse president gevraagd om de importheffingen op te schorten om de zwaar getroffen economie te steunen. De Britse dressuur-amazone Charlotte Fry heeft in Aken de wereldtitel bij de Kuur op muziek gewonnen. De Nederlandse Marieke van de Putten werd 6e en Dinja van Lieren eindigde als 12e. Fry won eerder ook al de GP Special met haar paard Glamourdale. In Oosterhout in Noord-Brabant is na middernacht brand uitgebroken in een appartementencomplex met 6 verdiepingen. Bewoners werden uit het gebouw gehaald en opgevangen in ambulances. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Mensen in de buurt kregen het advies ramen en deuren te sluiten. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wisselend bewolkt en droog bij 22 tot 26 graden. De wind is matig uit het noordwesten. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Roos Meijer.
1: Goedemorgen. Kate Douglas heeft het wereldrecord op de 50 meter vrije slag verbeterd tijdens wedstrijden in het Amerikaanse Irvine. Zij dook in de ochtend al onder het oude record, waarna zij haar eigen tijd in de avond verder aanscherpte, tot 23,19 seconden. Bij dezelfde wedstrijden verloor Katie Ledecky de 800 meter van Lenny Pallister. Het dodental na de aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 47. Tientallen mensen raakten zwaar gewond en ongeveer 5000 inwoners hebben hun huis moeten verlaten na de bevingen die een kracht hadden van 7,7. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden en er zijn noodopvangcentra opgezet. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn vannacht 12 inzittenden om het leven gekomen en raakten meerdere mensen zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde toen een Poolse bus met 59 mensen aan boord van de snelweg raakte en kantelde. De snelweg is afgesloten voor onderzoek. De chauffeur is aangehouden. In Kiev zijn in de nacht 3 mensen gewond geraakt door Russische raketaanvallen, waarbij onder meer explosies klonken in het centrum van de stad. Ook Kremenchuk en Kryvyi Rih werden aangevallen met raketten, zweefbommen en drones. In het luchtruim van Roemenië heeft een Spaans NAVO-gevechtsvliegtuig een drone neergeschoten die binnenkwam vanuit Moldavië. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wisselend bewolkt en droog bij 22 tot 26 graden. De wind is matig uit het noordwesten.
0: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phone House eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phone House. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Het dodental na de aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 47. Tientallen mensen raakten zwaar gewond en ongeveer 5000 inwoners hebben hun huis moeten verlaten na de bevingen die een kracht hadden van 7,7. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden en er zijn noodopvangcentra opgezet. Kate Douglas heeft het wereldrecord op de 50 meter vrije slag verbeterd tijdens wedstrijden in het Amerikaanse Irvine. Zij dook in de ochtend al onder het oude record, waarna zij haar eigen tijd in de avond verder aanscherpte, tot 23,19 seconden. Bij dezelfde wedstrijden verloor Katie Ledecky de 800 meter van Lenny Pallister. In Kiev zijn in de nacht 3 mensen gewond geraakt door Russische raketaanvallen, waarbij onder meer explosies klonken in het centrum van de stad. Ook Kremenchuk en Kryvyi Rih werden aangevallen met raketten, zweefbommen en drones. In het luchtruim van Roemenië heeft een Spaans NAVO-gevechtsvliegtuig een drone neergeschoten die binnenkwam vanuit Moldavië. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn vannacht 12 inzittenden om het leven gekomen en raakten meerdere mensen zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde toen een Poolse bus met 59 mensen aan boord van de snelweg raakte en kantelde. De snelweg is afgesloten voor onderzoek. De chauffeur is aangehouden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wisselend bewolkt en droog bij 22 tot 26 graden. De wind is matig uit het noordwesten.
0: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NN.

0: Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag. In Kiev zijn in de nacht 3 mensen gewond geraakt door Russische raketaanvallen, waarbij onder meer explosies klonken in het centrum van de stad. Ook Kremenchuk en Kryvyi Rih werden aangevallen met raketten, zweefbommen en drones. In het luchtruim van Roemenië heeft een Spaans NAVO-gevechtsvliegtuig een drone neergeschoten die binnenkwam vanuit Moldavië. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn vannacht 12 inzittenden om het leven gekomen en raakten meerdere mensen zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde toen een Poolse bus met 59 mensen aan boord van de snelweg raakte en kantelde. De snelweg is afgesloten voor onderzoek. De chauffeur is aangehouden. Het dodental na de aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 47. Tientallen mensen raakten zwaar gewond en ongeveer 5000 inwoners hebben hun huis moeten verlaten na de bevingen die een kracht hadden van 7,7. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden en er zijn noodopvangcentra opgezet. Kate Douglas heeft het wereldrecord op de 50 meter vrije slag verbeterd tijdens wedstrijden in het Amerikaanse Irvine. Zij dook in de ochtend al onder het oude record, waarna zij haar eigen tijd in de avond verder aanscherpte, tot 23,19 seconden. Bij dezelfde wedstrijden verloor Katie Ledecky de 800 meter van Lenny Pallister. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wisselend bewolkt en droog bij 22 tot 26 graden. De wind is matig uit het noordwesten. Tot zover het nieuws op je radio.
1: It's Power FM.

0: Don Henley, Boys of Summer. Welkom bij de zondagmiddag bij Hits Power FM met De Graaf in de middag. De volgende plaatjes zijn speciaal voor mensen die onderweg zijn.
1: Hits Power FM.
2: Bless them when there ain't no stress. This one is straight for the girl them. Enrique Iglesias.
0: Enrique Iglesias, Bailando. Veel plezier en dit is Hits Power FM.

0: Enrique Iglesias. En natuurlijk featuring Sean Paul. Dat op de zondagmiddag speciaal voor Ellen die onderweg is.
1: Hits Power FM. Hits Power FM. Power FM. Met de Graaf in de morgen. Hits Power FM.
0: Ja, het is de Graaf in de middag natuurlijk. Dit is speciaal voor de mensen die skibbel spelen op de zondagmiddag.
2: Ik heb het goed.

Louis Capaldi, How Do I Miss Someone Who Broke Me? Wat nou, die na komt Simple Minds, speciaal voor mijn vrienden uit Linde. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn vannacht 12 inzittenden om het leven gekomen en raakten meerdere mensen zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde toen een Poolse bus met 59 mensen aan boord van de snelweg raakte en kantelde. De snelweg is afgesloten voor onderzoek. De chauffeur is aangehouden. In Kiev zijn in de nacht 3 mensen gewond geraakt door Russische raketaanvallen, waarbij onder meer explosies klonken in het centrum van de stad. Ook Kremenchuk en Kryvyi Rih werden aangevallen met raketten, zweefbommen en drones. In het luchtruim van Roemenië heeft een Spaans NAVO-gevechtsvliegtuig een drone neergeschoten die binnenkwam vanuit Moldavië. Kate Douglas heeft het wereldrecord op de 50 meter vrije slag verbeterd tijdens wedstrijden in het Amerikaanse Irvine. Zij dook in de ochtend al onder het oude record, waarna zij haar eigen tijd in de avond verder aanscherpte, tot 23,19 seconden. Bij dezelfde wedstrijden verloor Katie Ledecky de 800 meter van Lenny Pallister. Het dodental na de aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 47. Tientallen mensen raakten zwaar gewond en ongeveer 5000 inwoners hebben hun huis moeten verlaten na de bevingen die een kracht hadden van 7,7. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden en er zijn noodopvangcentra opgezet. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wisselend bewolkt en droog bij 22 tot 26 graden. De wind is matig uit het noordwesten. Tot zover het nieuws op je radio.
0: It's Power FM.

0: carrière als profvoetballer. De 34-jarige Oostenrijkse verdediger speelde sinds 2021 137 wedstrijden voor Feyenoord en was in 16 interlands actief voor Oostenrijk. Zijn contract bij Feyenoord liep afgelopen zomer af en werd niet verlengd. De familie van de 22-jarige Ouaddoud Rabai uit Zeist zoekt al bijna een maand naar hem in Marokko. Rabai verdween tijdens een vakantie in Tanger, heeft een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving. De familie kampt de stad af en benadert onder meer ziekenhuizen en verslavingsklinieken, terwijl het Nederlandse consulaat contact met de politie zou opnemen. In een woning aan de Groene Velden in Lelystad is gisteravond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf en doet onderzoek naar de doodsoorzaak. Rond de nabijgelegen volkstuinen en het volkstuinencomplex is gisteravond en afgelopen nacht gezocht, waarbij een helikopter is ingezet. Door een storing in het verkeersleidingssysteem reden de metro's in Amsterdam begin van de middag korte tijd niet. Metro's die onderweg waren konden doorrijden naar de eerstvolgende halte, waardoor er niemand vastzat. Rond 2:50 was de storing verholpen en reden de metro's weer volgens de normale dienstregeling. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wisselend bewolkt en droog bij 22 tot 26 graden. De wind is matig uit het noordwesten. Vanavond schijnt af en toe de zon, komende nacht neemt de bewolking toe. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Dat straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet,
6: RadioNet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. Come on.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De familie van de 22-jarige Ouadoud Rabai uit Zeist zoekt al bijna een maand naar hem in Marokko. Rabai verdween tijdens een vakantie in Tanger, heeft een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving. De familie kampt de stad af en benadert onder meer ziekenhuizen en verslavingsklinieken, terwijl het Nederlandse consulaat contact met de politie zou opnemen. Gernot Trauner stopt per direct met zijn carrière als profvoetballer. De 34-jarige Oostenrijkse verdediger speelde sinds 2021 137 wedstrijden voor Feyenoord en was in 16 in

0: de Lans actief voor Oostenrijk. Zijn contract bij Feyenoord liep afgelopen zomer af en werd niet verlengd. Door een storing in het verkeersleidingssysteem reden de metro's in Amsterdam begin van de middag korte tijd niet. Metro's die onderweg waren konden doorrijden naar de eerstvolgende halte, waardoor er niemand vastzat. Rond 2:50 was de storing verholpen en reden de metro's weer volgens de normale dienstregeling. In een woning aan de Groene Velden in Lelystad is gisteravond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf en doet onderzoek naar de doodsoorzaak. Rond de nabijgelegen volkstuinen en het volkstuinencomplex is gisteravond en afgelopen nacht gezocht, waarbij een helikopter is ingezet. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wisselend bewolkt en droog bij 22 tot 26 graden. De wind is matig uit het noordwesten. Vanavond schijnt af en toe de zon, komende nacht neemt de bewolking toe. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM.

Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin. Ze noemen mij wel meer dan eens hun hartsvriendin. Ik ben altijd maar het broertje waarmee ze praten kan. Een maatje, een klankbord, maar nooit de geile man. Ik ben altijd de glijer, slik

right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Door een storing in het verkeersleidingssysteem reden de metro's in Amsterdam begin van de middag korte tijd niet. Metro's die onderweg waren konden doorrijden naar de eerstvolgende halte, waardoor er niemand vastzat. Rond 2:50 was de storing verholpen en reden de metro's weer volgens de normale dienstregeling. In een woning aan de Groene Velden in Lelystad is gisteravond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf en doet onderzoek naar de doodsoorzaak. Rond de nabijgelegen volkstuinen en het volkstuinencomplex is gisteravond en afgelopen nacht gezocht, waarbij een helikopter is ingezet. De familie van de 22-jarige Ouaddoud Rabai uit Zeist zoekt al bijna een maand naar hem in Marokko. Rabai verdween tijdens een vakantie in Tanger, heeft een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving. De familie kampt de stad af en benadert onder meer ziekenhuizen en verslavingsklinieken, terwijl het Nederlandse consulaat contact met de politie zou opnemen. Gernot Trauner stopt per direct met zijn carrière als profvoetballer. De 34-jarige Oostenrijkse verdediger speelde sinds 2021 137

0: wedstrijden voor Feyenoord en was in 16 interlands actief voor Oostenrijk. Zijn contract bij Feyenoord liep afgelopen zomer af en werd niet verlengd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wisselend bewolkt en droog bij 22 tot 26 graden. De wind is matig uit het noordwesten. Vanavond schijnt af en toe de zon, komende nacht neemt de bewolking toe. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.
1: Je luistert naar Hitzoeker. Het programma waar de presentator niet bepaalt wat jij te horen krijgt, maar de hitzoeker. Ga naar hitzoeker.nl en probeer het zelf. De hitzoeker wordt mogelijk gemaakt door de vrienden van de radio.
2: Luisteraars, hartelijk welkom bij aflevering 16 van Hitzoeker. Het programma waar de hitzoeker bepaalt wat jij te horen krijgt. En je luistert hiernaar nou, op jouw favoriete radiostation. Ik heb een hele luie bui gehad. Ik heb aan de hitzoeker gewoon gevraagd, doe mij een leuke lijst. En dat deed hij. En ik heb de nadruk een beetje gelegd op oude top 40 hits. En er kwam er een verrassende lijst uit. We beginnen gelijk met NCC, Donna.

0: Diana Ross. Ze had het in 1980 over haar oude piano. Het werd een alarmschijf. Het stond 10 weken in de top 40. En het kwam helaas voor haar niet hoger dan de tweede plaats.
1: De hitzoeker. Zoeken in hitlijsten was nog nooit zo snel en makkelijk.

scoorde eind 1996 wereldwijd een hit met dit Don't Speak. Je hoorde zangeres Gwen Stefani. Die stond daarna ook gegarandeerd voor een hele goede solo carrière. Vandaag bedacht door de hitzoeker. Deze ook trouwens. Michel Delpech. Als ik het goed uitspreek. Uit 1971. Pour un flirt.

0: de hits uit jouw jeugd. Je vindt ze makkelijk en snel op hitzoeker.nl.
1: En van 1971 gaan we 37 jaar de tijd in met de Coldplay. Viva la Vida. Wat is het toch een geweldige band.

0: Je luistert naar De Hitzoeker, een programma van Ron Witkamp.
1: En door met Smokey, Living Next Door to Alice.

0: Heb je even geen muzikale inspiratie? Ga naar hitzoeker.nl.
1: En deze plaat, ik kan hier niet aan denken zonder voor me te zien. Jake en Elwood Blues in die film The Blues Brothers. Maar nu het origineel van Tammy Wynette.

0: Je luistert naar Hitzoeker. Ga naar hitzoeker.nl en probeer het zelf.
1: We gaan naar een heel indrukwekkend concert. Symfonica in Rosso 2007. René Klein was overleden in 1993 en Paul de Leeuw bracht een eerbetoon met archiefbeeld van René Klein in een duet met Paul de Leeuw. Mr. Blue.
2: Winter sounds are crying like the old man slowly dying, and the only sound the wind that fills the trees.

0: kon alleen Paul de Leeuwen. In 2007. Symfonica in Rosso.
1: Zoeken in meer dan een miljoen hitnoteringen. Dat doe je op hitzoeker.nl.

Top 40, 17 weken lang in 1997. En deze stond nooit in de top 40 volgens mij. Maar wel in de top 2000. Chicago.

kleine rectificatie. Deze stond wel degelijk in de top 40. Ik ging helemaal de fout in. Ik word een beetje een oude man. Maar geen vieze.

0: 3 Degrees Dirty Old Man. En we draaiden de LP-uitvoering in deze aflevering van Hitzoeker.
1: Geniet van de muziek die de Hitzoeker heeft bepaald. Ga naar hitzoeker.nl en probeer het zelf.

The Hollies. De single uit 1966, Bus Stop. En we blijven nog even in de jaren 60. Maar qua tempo gaan we even een versnellingje terug. Whoa.

prachtige plaat van de Righteous Brothers uit 1965. En 25 jaar later kwam het weer helemaal terug dankzij die film Ghost. Met in de hoofdrollen Patrick Swayze en Demi Moore. Mooie, romantische film. The Beatles. En misschien wel een van de mooiste nummers van de Beatles. Let It Be. Lekker genieten zoals de hitzoeker voor ons heeft bedacht.

0: Langzaam gaan we naar het eind van het uur hitzoeker. Maar blijf luisteren naar jouw favoriete radiostation. Er komt nog heel veel moois. En ik ben de volgende week weer met een nieuw uur hitzoeker. Zelfde dag, zelfde tijd. Bye!
1: Wat was de nummer 1 op jouw 16e verjaardag? Wat waren de grootste hits ten tijde van jouw schoolexamen? Bekijk het op hitzoeker.nl. Ook handig als je even geen muziek.nl. Ook handig als je even geen

0: gonna run, babe, we've only just begun, babe, to compromise. Slagged in a Bowery saloon, lots of story to city and love. Pale angel face, you are shadow, and glitter is out of sight.
1: We'll be right back.
2: Op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. In een woning aan de Groene Velden in Lelystad is gisteravond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf en doet onderzoek naar de doodsoorzaak. Rond de nabijgelegen volkstuinen en het volkstuinencomplex is gisteravond en afgelopen nacht gezocht, waarbij een helikopter is ingezet. Door een storing in het verkeersleidingssysteem reden de metro's in Amsterdam begin van de middag korte tijd niet. Metro's die onderweg waren, konden doorrijden naar de eerstvolgende halte, waardoor er niemand vastzat. Rond 2:50 was de storing verholpen en reden de metro's weer volgens de normale dienstregeling. Gernot Trauner stopt per direct met zijn carrière als profvoetballer. De 34-jarige Oostenrijkse verdediger speelde sinds 2021 137 wedstrijden voor Feyenoord en was in 16 interlands actief voor Oostenrijk. Zijn contract bij Feyenoord liep afgelopen zomer af en werd niet verlengd. De familie van de 22-jarige Ouaddoud Rabai uit Zeist zoekt al bijna een maand naar hem in Marokko. Rabai verdween tijdens een vakantie in Tanger, heeft een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving. De familie kampt de stad af en benadert onder meer ziekenhuizen en verslavingsklinieken, terwijl het Nederlandse consulaat contact met de politie zou opnemen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog met wat bewolking. In de nacht neemt de bewolking toe en later volgt vanuit het westen regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Maandag starten we met wolken en regen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

Je réside en Paris. Voulez-vous... Voulez-vous venir?

0: knetterhard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: It's Power FM.
0: It's Power FM. De beste muziek ooit gemaakt.
1: It's Power FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost.
1: Goedenavond. De Nederlandse hockeyers zijn het wereldkampioenschap in eigen land en België begonnen met een overwinning op Nieuw-Zeeland. In Amstelveen won Nederland met 5-1 na een achterstand in de eerste helft. Eerder speelde China gelijk tegen India met 2-2 in een wedstrijd tussen beide oud-bondscoaches van Oranje. In Engeland is een 55-jarige man gearresteerd op verdenking van moord, nadat zijn hond, een man van 55 jaar oud, dodelijk had gebeten bij een wandelroute ten zuiden van Leeds. Het slachtoffer werd na het incident gisteren zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed korte tijd later. De vermoedelijk betrokken Duitse herdershond is in beslag genomen. In het Zwitserse kanton Graubünden is een vrouw van 73 jaar om het leven gekomen bij een ongeluk met een toeristentreintje van koetsen. Het ongeval gebeurde na problemen met de remmen, waardoor het voertuig met hoge snelheid tegen een boom botste. 12 mensen raakten gewond en 2 van hen zijn er slecht aan toe. 4 kunstwerken zijn gisteravond gestolen uit een museum in de stad Messina op Sicilië. Het gaat om 3 panelen uit de San Gregorio Polyptiek en een dubbelzijdig paneel van de 15e eeuwse schilder Antonello da Messina. De Italiaanse autoriteiten onderzoeken hoe de dieven het alarmsysteem en de beveiliging hebben omzeild. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog met wat bewolking. In de nacht neemt de bewolking toe en later volgt vanuit het westen regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Maandag starten we met wolken en regen. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
7: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
8: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
9: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.
10: Altijd en overal. 24 uur per dag.
9: Hits Power FM.

0: Filmpje Radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Vier kunstwerken zijn gisteravond gestolen uit een museum in de stad Messina op Sicilië. Het gaat om drie panelen uit de San Gregorio-polyptiek en een dubbelzijdig paneel van de 15e-eeuwse schilder Antonello da Messina. De Italiaanse autoriteiten onderzoeken hoe de dieven het alarmsysteem en de beveiliging hebben omzeild. In het Zwitserse kanton Graubünden is een vrouw van 73 jaar om het leven gekomen bij een ongeluk met een toeristentreintje van koetsen. Het ongeval gebeurde na problemen met de remmen, waardoor het voertuig met hoge snelheid tegen een boom botste. 12 mensen raakten gewond en 2 van hen zijn er slecht aan toe. In Engeland is een 55-jarige man gearresteerd op verdenking van moord, nadat zijn hond, een man van 55 jaar oud, dodelijk had gebeten bij een wandelroute ten zuiden van Leeds. Het slachtoffer werd na het incident gisteren zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed korte tijd later. De vermoedelijk betrokken Duitse herdershond is in beslag genomen. De Nederlandse hockeyers zijn het wereldkampioenschap in eigen land en België begonnen met een overwinning op Nieuw-Zeeland. In Amstelveen won Nederland met 5-1 na een achterstand in de eerste helft. Eerder speelde China gelijk tegen India met 2-2 in een wedstrijd tussen beide oud-bondscoaches van Oranje. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog met wat bewolking. In de nacht neemt de bewolking toe en later volgt vanuit het westen regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Maandag starten we met wolken en regen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Door natuurbranden op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen overleden. Op het eiland zijn meerdere branden waarbij een aantal huizen is verwoest en minstens 8 mensen met brandwonden naar het ziekenhuis zijn gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn geëvacueerd en voor de bestrijding worden 10 vliegtuigen en 8 helikopters ingezet. Een man van 55 jaar is overleden nadat hij door een hond was gebeten tijdens een ruzie op een wandelpad ten zuiden van Leeds in Engeland. De politie heeft een andere man van 55 jaar aangehouden op verdenking van moord en het bezit van een gevaarlijke hond. Een Duitse herdershond is in beslag genomen. De Nederlandse estafettezwemsters zijn bij de Europese kampioenschappen lange baan in Parijs als 7e geëindigd op de 4x100 meter wisselslag. Groot-Brittannië won goud, Italië eindigde als 2e en Rusland werd 3e. Nederland tikte aan met een tijd van 3 minuten 59 seconden 33 honderdste. Het RIVM heeft het Nationaal Hitteplan beëindigd, waardoor ook code geel voor aanhoudende hitte van het KNMI is ingetrokken. De komende dagen wordt het in heel Nederland ongeveer 21 graden en is er meer bewolking en kans op regen of buien. Het landelijke neerslagtekort bedroeg begin augustus ongeveer 280 mm. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog met wat bewolking. In de nacht neemt de bewolking toe en later volgt vanuit het westen regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Maandag starten we met wolken en regen. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: 8 mensen met brandwonden naar het ziekenhuis zijn gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn geëvacueerd en voor de bestrijding worden 10 vliegtuigen en 8 helikopters ingezet. Een man van 55 jaar is overleden nadat hij door een hond was gebeten tijdens een ruzie op een wandelpad ten zuiden van Leeds in Engeland. De politie heeft een andere man van 55 jaar aangehouden op verdenking van moord en het bezit van een gevaarlijke hond. Een Duitse herdershond is in beslag genomen. De Nederlandse estafettezwemsters zijn bij de Europese kampioenschappen lange baan in Parijs als 7e geëindigd op de 4x100 meter wisselslag. Groot-Brittannië won goud, Italië eindigde als 2e en Rusland werd 3e. Nederland tikte aan met een tijd van 3 minuten 59 seconden 33 honderdste. Het RIVM heeft het Nationaal Hitteplan beëindigd, waardoor ook code geel voor aanhoudende hitte van het KNMI is ingetrokken. De komende dagen wordt het in heel Nederland ongeveer 21 graden en is er meer bewolking en kans op regen of buien. Het landelijke neerslagtekort bedroeg begin augustus ongeveer 280 mm. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog met wat bewolking. In de nacht neemt de bewolking toe en later volgt vanuit het westen regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Maandag starten we met wolken en regen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

locatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. When you go home tonight. You must take the long way home.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

right back. Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Door natuurbranden op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen overleden. Op het eiland zijn meerdere branden waarbij een aantal huizen is verwoest en minstens 8 mensen met brandwonden naar het ziekenhuis zijn.

0: kampioenschappen lange baan in Parijs als zevende geëindigd op de 4x100 meter wisselslag. Groot-Brittannië won goud, Italië eindigde als tweede en Rusland werd derde. Nederland tikte aan met een tijd van 3 minuten 59 seconden 33 honderdste. Het RIVM heeft het Nationaal Hitteplan beëindigd, waardoor ook code geel voor aanhoudende hitte van het KNMI is ingetrokken. De komende dagen wordt het in heel Nederland ongeveer 21 graden en is er meer bewolking en kans op regen of buien. Het landelijke neerslagtekort bedroeg begin augustus ongeveer 280 mm. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog met wat bewolking. In de nacht neemt de bewolking toe en later volgt vanuit het westen regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Maandag starten we met wolken en regen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: We'll be right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost.
2: Goedenavond. Door natuurbranden op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen overleden. Op het eiland zijn meerdere branden waarbij een aantal huizen is verwoest en minstens 8 mensen met brandwonden naar het ziekenhuis zijn gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn geëvacueerd en voor de bestrijding worden 10 vliegtuigen en 8 helikopters ingezet. Een man van 55 jaar is overleden nadat hij door een hond was gebeten tijdens een ruzie op een wandelpad ten zuiden van Leeds in Engeland. De politie heeft een andere man van 55 jaar aangehouden op verdenking van moord en het bezit van een gevaarlijke hond. Een Duitse herdershond is in beslag genomen. De Nederlandse estafettezwemsters zijn bij de Europese kampioenschappen lange baan in Parijs als zevende

0: buien. Het landelijke neerslagtekort bedroeg begin augustus ongeveer 280 mm. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog met wat bewolking. In de nacht neemt de bewolking toe en later volgt vanuit het westen regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Maandag starten we met wolken en regen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hitspower FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en, zoals jij, is er maar één. Dus willen wij, bij de Phonehouse, eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
7: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
8: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
9: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan. Op Hits Power FM. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM.

right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Door natuurbranden op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen overleden. Op het eiland zijn meerdere branden waarbij een aantal huizen is verwoest en minstens 8 mensen met brandwonden naar het ziekenhuis zijn gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn geëvacueerd en voor de bestrijding worden 10 vliegtuigen en 8 helikopters ingezet. Een man van 55 jaar is overleden nadat hij door een hond was gebeten tijdens een ruzie op een wandelpad ten zuiden van Leeds in Engeland. De politie heeft een andere man van 55 jaar aangehouden op verdenking van moord en het bezit van een gevaarlijke hond. Een Duitse herdershond is in beslag genomen. De Nederlandse estafettezwemsters zijn bij de Europese kampioenschappen Lange Baan in Parijs als 7e geëindigd op de 4x100 meter wisselslag. Groot-Brittannië won goud, Italië eindigde als 2e en Rusland werd 3e. Nederland tikte aan met een tijd van 3 minuten 59 seconden 33/100. Het RIVM heeft het Nationaal Hitteplan beëindigd, waardoor ook code geel voor aanhoudende hitte van het KNMI is ingetrokken. De komende dagen wordt het in heel Nederland ongeveer 21 graden en is er meer bewolking en kans op regen.